Uhin kuig kuig itri, nu tachtracht WhatsApp ochreg nod acht schacht, nod itri do, kuig kuig kuig kuig. Grupa Esmerica har tuslisha glor ag surmit klushinish, gorani bra shanosh as karna, farahog ardan filiagun tanos, hal America ag zanot chiela gadivin, shina jo ein yugin yana tia grostair. Baira bre vi dangolin ere glor, er madin de hine, vi stor ere noran chaklish smutinish, shida jo ein yu agas eman achrik.

0: Tam Baker Glen Misnid. Tam Moore Lodded Pien.
1: Kadas, Johnny.
0: Over Lohig.
1: Take him.
0: Over Lohig, Bally Skirum, sir. Baloch. We ain't never had him, sir. We ain't never had his name. We shall my least in the sheesh to my younger family, therefore, you're going to the gony.
1: So, Shady, Ann.
0: Oh, the hand baking. Daar ben je, maar ach wie pannen de daar wel een klein hogen tegen toch? Ach wat moet dan daar wel niet weer een ander? Ach wie is hij zo'n beetje jara?
1: Dat is een pak deines, kasten was de kasten zijn op de.
0: Ja niet ook, dat is een rol naar de halfvader. Ah wil ik leren, maar geloof, met die goede jongen. Ach had er kun je staan, staan er die, ja dat is dat die hier. Agus leiden a creek cover of what I was serious to play. Keep on clay. That is very much clay.
1: Only also live in Arden.
0: Oh, much in it. Yes, and are you? How was my hair? She's was it.
1: No, look, you get sour and skid my hands and mistail of fair bed of lying.
0: Oh, Kay Swiss cleany, Ray Cart Swiss compartment agreed.
1: Partner agreed?
0: Yeah.
1: I say, he also was the
0: summer. He didn't do an archer, he found archer and his partner agreed, Park Mort Bonson. She need partner in the end of the order shit.
1: Bah. Huh? We feel in
0: the set tonight. We feel in the set tonight. Couple of you had.
1: A quick clock is a hair.
0: Oh, quick clock. Clock a bunch, eh? Oh, she's clock a tariki, temple, my heart. Half a be barriers, no hand, rather than the hand, then you go, but you read it.
1: I should not hear those clean as a guy in my black.
0: She ain't here,
1: rather. Clee, what are you on?
0: Clee, what are you on? It's don't suit it tonight. Ben klacht de geleen.
1: Johnny, kijk dat nog eens kijl.
0: Is kijl hem nog eens kijl. Was er wel eens kijl. Was een tien kijl daar bij je.
1: Ken je het kijl? Dat is nou midden de zaak. Ken je het kijl? Dat is
0: kijl. Kijl je woord. Als ga je tien schiessen zijn we die kijl. Kijl je balje woord. Als is rani geloof me ga je dan daarin.
1: Zakker te gaan aan de
0: lucht,
1: die in de wijn niet voort. Zakker te
0: gaan aan de lucht? Ja. Je hebt van de
1: hakker te best. Ja. Nee, dat is. Ben ik niet aan het
0: spelen. Kun je dat je hier lachen als je schuil wil? Screen. Wie koopt het begrom? Ja, wie is aan de ogen van? Gegen de screen, maar je hebt maar maar wie is wie kool? Dan moet wie is wie leem wel kok, kok, kok. Dan heb je een rode naaf aan
1: Coat a cowlig if you ask me.
0: Yeah, Michael, shall. Screen him, coat a bigger bedroom.
1: Skehugger Sky, huh?
0: Oh, my, you fool.